Kijkort Grimmelswaren Thivai, Kijkort Dakinner Pesad, Kijkort Poet, Preso Kramerga, Sabtenera Sabhote Duranaka, Palavtreha Parapure, Kijkort Batal Kevasi, Kijkort Narksur Nivasi, Kijkort Janamaji, Mamre, Kijkort Bajoni Ferai, Kijkort Batatika, Kijkort Kalantakapa, Kijkort Kiatanavanta, Kijkort Maya Machenta. Jai Jai Pana Te Te Rakhe Nanak Sabke Prabh Ke Athe Kai Kod Pai Bairagi Ram Naam Sang Tel Nev Lagi Kai Kod Prabh Ko Kho Jante Atam Me Par Brahm Lahante Kai Kod Dasan Prabh Vyas Tin Ko Milio Prabh Vinas Kai Kod Manga Sat Sang Par Brahm Tin Laga Rang Jin Ko Hai Aap So Parsan Nanak Te Jan Sada Tan Tan Kai kod khani ar khand, kai kod akal brahman, kai kod hoy avtar, kai jugat kinno besar, kai bar basryo pasar, sada sada ek ekankar. Kai kod kinne bhopal, prabhte hoy brahmay sumatan ka antana jane koi ape abnani prasoy, kai kod par brahm ke datano vatatam bargas. Kai kod tat ke bese sadane harai ko nitre kai kod naam raspi me amra pae sad sad hi jeeve kai kod naam gun gaave atam rasu sai sumaave apne jan ko saath saath sumare nanak koi parmeshwar ke pyare